twee pile roof een bank. Iewe skielik loop daar een vibrator in. Die een pile sê vir die ander pile, o fok, dis Robocop.